0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over 2 finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START 2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 2e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in 2 flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Dolan Aldi's Radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely in the right. Like, he was cruising for bruising.
2: Een volle vrijdag Friday Experience met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentem als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

morgens vroeg in de ochtend, wachtend op de eerste trein, met valiezen vol verwijten, zonder afscheid. Wel een moment schok bij het zien van

0: bijna goed, Wilco. Het was Dimitri van Toren, hoorde je net, met Naar een hoorbaar goedemorgen. Nou, dan wens ik jullie natuurlijk ook allemaal een mooie, hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. De 1e augustus al van 2026. Welkom dus bij Opstaan met Hans. We begonnen met een beetje instrumentale van inderdaad UB40. En het mooie nummer heet Comeback, Darling. Ja, ook dat is belangrijk, hè. Zeg, gisteren was dat, hè? Vrijdag, ja. Was ook de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. Ja, van 12 tot 2. Gepresenteerd door onze Edwin Simonis. En die draaide een verzoekje van mij. Constant Graving heette dat nummer van Katie Lang. En ja, Constant Graving, dat kan zijn met heel veel dingen natuurlijk. Maar ook, vroeg opstaan natuurlijk. Ik kreeg trouwens afgelopen week nog een voicemail. Die hoorde ik even af. Ik denk, was ik dat? Ach, misschien wel, hè. Misschien een keer te veel koffie gehad of zo. Weet ik veel. Weet je wat? Die ga zo even beluisteren. Dan hoor je het heerlijke nummer van Chuck Berry uit 1955. Hey, welkom bij Opstaan met Hans.
1: Ja, goedemorgen. We hebben u 3 keer geprobeerd telefonisch te bereiken en helaas is dat niet gelukt. Daarom doen we dat nu even op deze manier. U heeft u ongeveer een maand of 3 geleden aangemeld voor homo-dating site De Roze Flamingo. Gezien dat er een half jaar lang geen enkele reactie op uw profiel is geweest, willen wij een voorstel voor u doen om het nu de aankomende half jaar eens te proberen zonder foto. Goedemiddag.

Chuck Berry op je radio. Leuk hè? En Paul die houdt van dansen, geloof ik. Nou, dat komt mooi uit, dacht ik. Het volgende nummer heet namelijk Dansen en is van Pieter van der Zweep. Oh yeah, yeah. Komt uit 2016.

altijd een goed idee, hè? Met name in de ochtend natuurlijk. Met een kopje koffie on the side. We waren even in de Zero's. Volgende nummer komt ook uit de Zero's. Om precies te zijn uit 2002. Milky is dit. Just the way you are. En die hoorde ik laatst op de radio. Ik denk van, dat is een mooie. Lang niet gehoord. Nou, bij deze. Speciaal voor jou. Hier op Golden Oldies Radio.

daarvoor nog Carola. Een echte Eurosong klassieker was dat. Ik zal proberen de titel even uit te spreken. Fangat af et Stormvind. Zo heette dat lekkere nummer van Carola net. Patrick is inmiddels ook wakker, hoor ik wel. Nou, goedemorgen daar zo in het mooie België. Manhattan Transfer, die past er ook mooi bij, denk ik. Op deze zaterdagochtend, de 1e augustus alweer. Gaat snel, hè? Straks nog Henk Wijngaard. En we gaan ook nog even zien of er nog wat files aanwezig zijn op de Nederlandse wegen. Maar eerst dus deze lekkere van Manhattan Transfer, Chanson.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: En daar heeft hij deze week helemaal gelijk in. Nederland is helemaal filevrij. Nog even op de radar. Nee, helemaal niks. Geen file, wel wat afsluitingen. Maar ja, wat ik al eerder zeg, die borden kom je wel tegen. En dan ga je er gewoon omheen. Leuk dat je nog even luistert trouwens. Het is 9:05 op deze zaterdagochtend. En ik zat me in één keer te bedenken ook, hè. Hebben wij de Cats alles gedraaid? Afgelopen half uur nog niet dan. Nou, vooruit dan deze bekende van hun dan maar. Beetje uit de Woodstock-tijd ook, hè. Ja, hij heet namelijk, dat was ook afgelopen dagen het geval, beetje winderig. Nou, daar gaat dit liedje ook over. Nog een beetje Whale en een beetje Cutting Crew. Dat je denkt, wat is dat dan niet? Nou, je herkent de nummers, weet ik zeker. En deze ook, deze mooie, van de Cats. Met One Way Wind.

Good morning, good morning. Nou, als we nou niet wakker zijn, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde net Whale uit de 90s. Hobo, humping, slowbo, babe. En deze komt uit de 80s. Hij is van Cutting Crew. I've been in love before. Ja, ja, rustige muziek zijn meestal liefdesliedjes, hè. De volgende ook, die daarna niet. Hey, welkom bij Hans Opstaan.

Goedemorgen Luut, ook wakker jongen. 15 graden in Helmond. En het is 14 graden hier in Groningen. We gaan een beetje de zen kant op uit de 90's. Dat is deze, hè? Ja, als we nog niet wakker zijn, nu wel denk ik. De Sonic Surfers met Pyramid, echt waar. Hij heet The Beat of Zen. Hierna Sailor uit de 70's.

0: Rechtstreeks uit uw radio!
1: Eén zaterdag, één stem.
2: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

0: Eerste nummer in de tweede uur was van Milk Inc. uit 1996. Walk on Water. Ach ja, zo gaat het. Zeg welkom en goedemorgen trouwens. Het is 9:03 op deze zaterdagochtend 1 augustus. En de tijd die kruipt maar door, hè. Weet je wat we nu even gaan doen? Ook weer even naar de 90's, maar dan met een lekker rustig nummer. Hè? Heb ik het ook even aan toe? Kan ik even een bakje koffie ophalen ook trouwens? Die is van Sting. Hij heet Mad About You. En wist je trouwens ook dat je een mailtje of een appje kon sturen? Nou, bij deze de promo.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06 1.

0: Yeah, That's Nice. From the 60s. Neil Christian was dat. Inderdaad, hier op Golden Oldies Radio. Nummer heette That's Nice. En dat was ook een nice song. Het is ook zomer uiteindelijk. Het is 1 augustus. Dus, en ook een beetje strandweer. Dat komt nog weer, hè, komende week. Volgende nummer die heet Typically Tropical. Zo heet die band dan. Wat van gehoord? Weet ik niet. Nou, denk het wel. Gaat over Barbados. Ja, en als je het over de zomer hebt, dan heb je het over Barbados.
1: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: on Barbados. En now, Ventura Highway.
1: Opstaan met Hans.
0: Ook uit de 70s. Deze van Amerika. Straks Miranda met nog een lekker strandnummer. En straks ook nog een beetje weerbericht. En ik zie Glenn Frey ook nog staan. En die zingt ook over de warmte. Dit gaat over een

Vamos a la playa. Nou, als dat geen strandmuziek is, dan weet ik het ook niet meer. We gaan even naar 1984. Toen kwam er een mooie film uit. Mooie actiefilm. Komische actiefilm. Hij heette Beverly Hills Cop. Er zijn verschillende delen verschenen. Dit liedje komt uit deel 1 dan, 1984. En wordt vertolkt door Glenn Frey. Weet je wel, die van de Eagles? Je hoort hem nu, hier op Golden Oldies Radio. The heat is on, straks LV. En nog een beetje weerbericht. En ik zie Simon en Garfunkel ook nog staan. Hier in Opstaan met Hans. Goedemorgen en welkom bij Golden Oldies Radio.

The heat is on, dat kun je ook wel zeggen, hè? Echt wel. Het is op het moment overal droog in Nederland. Beetje laag hangen de bewolking en wat opklaringen en zo. En vanmiddag schijnt de zon volop, maar ook enkele onschuldige stapelwolken hoort een beetje bij, hè, bij de zomer. Misschien nog kans op een klein buitje, maar dat blijft zo goed als droog. De temperatuur die stijgt naar ongeveer 27 graden in het zuiden en 21 in Noord-Nederland. De wind is zwak tot matig, weinig wind dus. En vanavond en vannacht is het ook droog, wat opklaringen en zo. Maar morgen wordt het weer warmer met 26 in Noord-Nederland en 32 in Zuid-Nederland. Ja, die zomer gaat nog wel even door hoor. En maandag dus ook morgen en maandag en dinsdag. En daarna wordt het ietsje koeler en daarna vast weer warmer. Ach, weet je wat we doen? Oh ja, Luut was trouwens ook afgelopen donderdagochtend om 9 uur met de testuitzending op Golden Oldies Radio. Leuk hè, nieuwe collega erbij hier op Golden Oldies Radio. Weet je wat we doen? We gaan de handen even in de lucht gooien. Wat dacht je daarvan? En dat gaan we doen met Elfie. Hier op Golden Oldies Radio. Straks nog Simon & Garfunkel. Hey, ik zie U2 ook nog staan. En die zingen over een mooie dag. Nou, dus vandaag ook wel, hè. Het is 26 over 9 in de ochtend hier op Golden.

Beautiful Day van U2 was dat uit het jaar 2000. Toen kwam die uit van U2 uit Ierland. Daarvoor nog Simon & Garfunkel uit, wat zal het zeggen? Ja, ik denk de 70s. Volgende nummer komt ook uit de Zeros. Het mooie nummer staat op het album Give Up. Inderdaad, en dat album dat werd gigantisch goed verkocht in de Verenigde Staten. Kreeg zelfs nog een platinum status al daar. Het gaat over de band Such Great Heights. Zo is het nummer. En is van de Postal Service. Nou, die is daar beter als hier, denk ik, in Nederland. Maar goed, zo heet die band nou eenmaal. Hey, goedemorgen en hier is de Postal Service. Straks nog de Staple Singers met Respect Yourself. Het is inmiddels 9:58 op deze mooie zaterdagochtend. 1 augustus. Het jaar? Nou, wat zullen we zeggen? 2026 dan maar. Gloria Gaynor komt nog en de Mavericks ook. Hier op Golden Oldies Radio. Dit nummer ken je vast ook nog wel. Hij kwam uit in 2003. The Postal Service met Such Great Heights.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Inderdaad. En dat kun je doen gewoon dag en nacht. Maakt niet uit. Net hoorde je de Staple Singers met Respect Yourself. En de Staple Singers, dat was een Amerikaanse groep die zong gospel, soul en R&B. En ze bestaan niet meer, maar wel in Opstaan met Hans natuurlijk, met een mooie nummer net met Respect Yourself. En daarvoor nog de Postal Servers uit 2003 met Such Great Heights. Ik geloof dat Dennis ook alweer aanwezig is hier in de buurt van de studio. Want ik hoor een beetje motorgeronk en zo. Zal wel weer op de motor zijn, denk ik. Heb je met sommige mensen, die doen dat dan. Rens bedoel ik natuurlijk, ja. Straks, ik denk het laatste nummer van deze Opstaan met Hans is van The Mavericks. Denk het wel. Beetje een rare titel trouwens, Dance the Night Away. Het is ochtends uiteindelijk. Maar nu eerst een beetje disco op jouw radio, op jouw Golden Oldies Radio. Dat gaan we doen met Gloria Gaynor. Ja, echt waar. Nummer heet Never Can Say Goodbye.
2: I'd like to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that, but I can't.

kijkers aan de Mavericks op jouw radio, op jouw Golden Oldies Radio. Die hoorde je net met Dance the Night Away. Komt uit de 90s, was een hele grote hit. Het was dus niet het laatste nummer van deze opstaan met Hans. Die is van de Belgische band Faya Con Dios. Met hun grote hit, What's a Woman. Veel plezier met Rens Zo, die komt hier gelijk achteraan. En volgende week ben ik er weer. Met een nieuwe opstaan met Hans. Bedankt voor het luisteren en hier is Faya Con Dios. Laatste nummer van opstaan met Hans. Nogmaals veel plezier met Rens Zo en tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wij gaan dan deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: zeggen allemaal.
1: Zeker weten.
0: En dat mag ik niet meer zeggen. Word ik laatst hier thuis. Hey, hallo, daar zijn we weer. Zaterdag tussen 10 en 12 zijn wij op de radio op de Koffie bij Rens. Zeker wel. En oh ja, ten eerste Hans, dankjewel jongen. Morgen de spitsbijter tussen 8 en 10 op de radio. Hans Piersing. Uit het Groningen. En aan mij de eer om provincie Lager Friesland vanuit Bezenswaag de komende 2 uur vol te breien. Met allemaal lekkere deunen. En wat gaan we dit uur doen? We hebben eigenlijk heel veel. Vreselijk veel eigenlijk wel. Even kijken hoor. Want... ik vind mijn stem wel heel erg helder ineens. Even zien, wat gaan wij nog meer doen? Oh ja, tuurlijk, de mailbus, de mailbox, die is open. Dus als jij deuntjes weet of herinneringen aan deuntjes hebt, laat het ons eventjes weten en stuur jouw herinneringen, deuntjes, verzoekjes, verhaaltjes. Ik vind het allemaal leuk. Stuur hem maar naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dus rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. En dan komt het hier binnen en dan gaan we het lekker uitzoeken, opzoeken. Misschien bellen we wel even. En binnenkort kunnen we ook gewoon mensen in uitzending krijgen. Dus het is ook allemaal onderweg qua techniek. En ik heb meegekregen dat we even op DAP in de lucht waren. Maar die gingen we net zo hard uit. Want de lokale omroep had een beetje last van het stevige signaal, zou ik maar zeggen. Dat kan gebeuren. Dat kan zo gebeuren. Hey, tot 12 uur hier op de Koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. Welkom! En dit vind ik lekker. Echt een stukje vinyl uit de jaren 70. Amber en Just a

wel bijblijven, Rens. The Fix en Red Skies. En erachteraan de Good Tradition van Tanita Tikkaram. Ja. En toen viel het even stil, zowat haast. Want ik was weer even niet aan het opletten natuurlijk. Hè. Allemaal dingen zoeken en zo.

0: Paulen komt, hè.
1: De stem. Fantastico. En na dit doorbraakje toentertijd heeft hij nog wel wat aardige nummers gemaakt. Geen echte grote hits meer, misschien nog één. Maar vooral albums. Daar is hij lekker mee bezig geweest. Wat hadden we er dan voor? Even kijken hoor. Allemaal nog hele andere mooie deunen wat dat er gaat. Ik denk, zoals je het hoort, ik ben een beetje aan het spielerijen met de stem. Ik vond laatst dat ik... ik weet niet. Het was zoiets van... Het is het net niet. Ja, dat heb je, hè. Van die geluidsfreaks. Spreekt u mee. En ja, dan zien jullie natuurlijk, hoorden we natuurlijk nog met Fly Too High uit 79. Om ergens in december kwam dat ding binnen. En steeg toen wel door. Even kijken hoor, dat hebben we allemaal ergens op in een dik boek staan. Oh ja, zo. De tweede single was dat trouwens voor in Nederland. 22 december kwam binnen. En de hoogste was de top 5. En stond 10 weken in de lijst, kan ik je vertellen. Ja. Zo hoor je nog eens wat en zo leer je nog eens wat hier op Golden Oldies Radio. En deze, Peter Brown. Heel erg lekker.

Harun Bai, Masada. Ik vind het een van de betere platen nog steeds. Van vroeger. 79. Een weekje of drie in de top 40 gestaan. En ik geloof dat het ergens nummer 35 was of zo. Oh, zo. Meer was het niet. Toch is het niet te min. Een heerlijk liedje om weer eens te horen. En dit is ook zo'n onwijs lekkere track van een band waar ik ongelooflijk fan van ben. ILO van Jeff Wayne. Heel veel hits op hun naam. Hele mooie albums en een van die mooie tracks.

Over oude meuk gesproken. Oude meuk is leuk, zeker wel. Maar dan moet het niet zo erg tikken en overslaan zoals deze plaat het deed. En nou snap ik ook het kruisje wat op het hoesje staat. Tenminste op het single inlay. CBS, een dik kruis. Ja, waarom staat er nou een kruis op? Geen idee. En daarvoor hoorden we die andere mooie... Ik ben even de draad kwijt. Ik ben helemaal van slag van die tik in die plaat. Ongelooflijk. Maar wat is dit? 5 voor 11 op weg naar Journaal. Journaal, nieuws, weer en verkeer. Hè?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Gröte van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 alleen Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: echt beginnen, mensen.
1: Ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
2: Kijk, daar geef ik goede energie van goede mensen zo.
3: Luister naar
1: Radio Jan.
0: We
1: gaan nu echt beginnen, mensen.
4: Oh, lekker, lekker. Nou, welkom in de tweede uur, beste vrienden. Dank aan het nieuws, weer en verkeer. En nog een uurtje op de koffie bij Rens. Gezellig, vind ik wel. Voor de mensen die net inschakelen, goedemorgen. Tot 12 uur vandaag weer een nieuwe uitzending op Golden Oldies Radio met Rens op de radio. Koffie met Rens, op de koffie bij Rens. En als je liedjes wil horen of herinneringen hebt van liedjes, joh, stuur het lekker door. Mail het lekker door. Binnenkort ook een 06-nummer, dus dat gaan we ook nog even regelen. Ja, dat is echt waar. En dan kan je lekker chatten en gekke dingen doen of berichtjes inspreken. En allemaal rariteitenkabinet krijgen we dan. Allemaal leuk. En nog meer te melden, Rens? Eigenlijk niet zoveel. Hey, dit is lekker. Dan Jerigo op de radio als hij het doet. En hij doet het, uiteraard. Knop die is een beetje dood. Jammer. Wil je wel te solderen van de week? Zoals ik al zei, tweede uur op de koffie bij Rens op Golden Oldies Radio.

Ja, zeker. Zeker. Ice House en Crazy. En daarvoor die hele mooie van Kaartje Koeken. Lion's Mouse. Wat is dit voor moois?

De man van Cat Down, Gene Gentler, praten we over. You Are The Number One was ook zo'n... niet echt een grote, maar wel een lekker liedje om eens eventjes weer te draaien. Zo. Even op weg naar de koffiemachine. Hup, zie ik er. Ja, en daar gaan we. Los met die wenden.

dat zijn zo eens van die hele mooie liedjes die je voorbij hoort komen. Deze van Dollar. Handheld en de rest. Oh ja, hier, Black and White. Wat al dan niet van mooi. Oh ja, die van de Dolly Knots. En daarvoor dat hele lekkere Pink Cadillac van Natalie Cole. Dat is een liedje wat zo lekker start, hè. Met zo'n startende motor. Op naar de koffiemachine. 6:30. Tot 12:00. De liedjes hier op de koffie bij Rens. Op Golden Oldies Radio. En laat eens wat van je horen. Stuur eens even een mailtje. Rens@goldenoldiesradio.nl. Vinden we leuk. Met een herinnering, een liedje, een verhaaltje. Ik vind het allemaal leuk. Amy Stewart van Knock on Wood. Deze is mooi. Friends.

Is het mooi en is het een eendagsvlieg? Ja, Rens, dit was een eendagsvlieg. Dit was echt heel mooi. Skipper Wise en Standing Outside in the Rain. Hey.

0: and Oldies Radio.
1: Weekend Vibes. De Weekend Vibes op zaterdag. Jazeker, hoor, de Niels en Jampon. Werd toen de tijd helemaal gek gedraaid op Transatlantic in het Rotterdamse. Misschien kan je herinneren, ik weet het niet. Ik wel, want het was een grandioze tijd. 11:45 geweest. Onderweg nog met de Dutch. Deze mooie plaat. This is wel fair. En dan misschien nog 1 of 2 records. Plaatjes, liedjes. En dan is het weer 12:00. En dan gaan we op naar de Maestro na mij. En dat is, even zien, Frank van Roosendaal. Ik heb het opgeschreven, want ik had het over Frans. Ik had het over die en over die en over die. Nou, wat een ontzettend slechte toestand.

Weer zo lekker onvervalste stokken eten kunnen. Wat een liedje, plaatje, dingetje. En er waren toenertijd waren er echt heel veel artiesten die daar mee samenwerkten wat dat er gaat. Onder andere Banana Rama en Rick Ashley. Om er zomaar eens even een aantal te noemen. Ja. En dit zal de laatste worden vandaag. Space Age Love Song van de Flock of Seagulls. Echt zo'n jaren 80 beentje. Mensen, wat mij betreft, tot volgende week. Ik ben wel op vakantie, maar toch ben ik er van tevoren al me ingeblikt en alles gedaan. Een goede week, een goede zaterdag, een fijn weekend. Tot volgende week. En laat even wat van je horen. Rens, apenstaart, goldenrollisradio.nl. Mooi weekend!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zo'n leuk deuntje, zo'n leuk plaatje. En dan zingen ze My Feet Won't Move. Fruitcake was dat. Dames en heren, een hele goede middag. Het is even na 12 voor op deze zaterdag. Welkom bij Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. En over Fruitcake, Jan-Paul Driessen, de zanger, is dan weer de broer van Ellert Driessen. En die is weer van Spargo. Grappig, hè? Twee zangeressen zijn later naar Mai Tai gegaan. Hey, tot 2 uur. En dit is Queen, 39. Een goede middag.

Wat een heerlijk zomerplaatje, hè? Friends van de Beach Boys. Ik weet niet welk jaar het was. Boeit me ook niet. Een hele goede middag, zaterdagmiddag. Muzikaal neem ik je mee tot 2 uur. Tot aan kerst, hè. Dat draag ik je over aan zijn vertrouwde handen. Maar joh, we zijn er maar net begonnen. En het is nog steeds zomer buiten. Heb je het overleefd, die hitte van afgelopen week?

microfoon is lekker. Maar die baslijn. Die enorme vette bas die erin zit. Heerlijk is dat zeg. En ik vind het prima, Nena. Ik hou van ooglapjes en lange zwarte baarden. Getverderrie. Lass mich dich. Dein piraat zijn van Nena was dat. Heb je dit overleefd de afgelopen dagen? Gisteren gelukkig al ietsjes beter, hè?

Ben ik ontzettend benieuwd waar jij nu uithangt. Stuur ons dan een mailtje naar info@goldenoldiesradio.nl. info@goldenoldiesradio.nl. En laat mij eens weten waar jij zit deze zomer. En waar jij dus naar Golden Oldies luistert.

Day was dat van Madonna, hoe toepasselijk. Daarvoor hadden we Patti Smyth en toen ging zij zingen. En ik zei nog, heb je de hitte overleefd? Gelukkig wordt het aankomende dagen allemaal ietsjes milder. Temperaturen rond 25, 23 graden, toch beter te doen, hè? Vooral voor de oudjes, waaronder mijn hond. Lekker van dit, The Human League op Golden Oldies Radio.

0: Waanzinnig goede liedjes hebben ze gemaakt. The Mirror Man van de Human League. En dan zijn we nu toe aan de rubriek...
1: De gejatte chansons.
0: En wat bedoelen we ermee? Daar heb ik het over als je het... Er zijn bepaalde artiesten die hebben in de jaren 50, 60 liedjes gemaakt. En er waren er Nederlandse artiesten die in de jaren 70, 80, weet ik wat... Het idee hadden van, hey, dat is een leuk deuntje. Daar ga ik eens ook een liedje op maken. En dan heb je dus over de...
1: De gejatte chansons.
0: En ben benieuwd wat jij weet van dit plaatje... Of jij raadt nou ja, wie dit is, maar vooral wie dit nagemaakt heeft. Luister maar even.
2: While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs.
0: Krijg je al tranen?

0: De gejatte chansons.
1: Ik geef jou een liedje om erover na te denken. Wie dit nou precies gedaan heeft en wie het nou gemaakt heeft. Ondertussen luister jij naar Under Your Thumb van Goldie & Cream. Ben ik zo weer bij terug met het antwoord.

0: plaatje voor heel veel mannen in Nederland. Gatling Cream hoorde je met Under Your Thumb.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, en wie was het nou? Ik ben benieuwd of jij het geraden hebt. We gaan even een klein stukje luisteren. Ik weet dat de eigenaar van dit station een vreselijke hekel heeft aan André Hazes. Dus we gaan er niet helemaal draaien. Maar een klein stukje van De Gejatte Man.

0: genoeg zo.
1: De gejatte chansons.
0: Je hoorde Zij geloofde mij van André Hazes. Maar het nummer van Kenny Rogers, She Believes in Me, is toch heel wat fraaier, vind je? Door met de muziek op Golden Oldies Radio. Dit zijn de Four Seasons. Prachtig. Geniet van de zomer, jongens. Wat een zomer hebben we toch. Silver Star.

moet me hier zien zitten. Echt kippenvel tot aan mijn kruin, jongens. Wat een prachtige uitvoering van She van Elvis Costello. We kennen natuurlijk allemaal van Charles Aznavour. Ook een beetje een gejatte chanson natuurlijk. Maar goed, in dit geval mag dat helemaal. Waanzinnig, die Elvis Costello. Een ode was het. Golden Oldies Radio, daar luister je naar. Zo'n 10 voor. Ik ben niet zo'n Tina Turner fan, maar dit is wel een hele fraaie. On Silent Wings.

0: zeggen wij, als een haas. Gentje. Christopher Cross hoorde je met Ride Like the Wind. En daarvoor hoorde je Tina Turner. Op Golden Oldies Radio natuurlijk. Wat leuk is, is dat we als een haas opgaan naar de klok van 1 uur. Het is al bijna zover. Ik ga eruit met een tunetje die Veronica heel veel gebruikt heeft voor de Veronica Disco Show. Heel veel Percy Faith. Je hoort me zo meteen aan de andere kant van 1 uur weer terug voor deel 2 met
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag-vibe-gevoel bij Golden Oldies Radio. Middagmaal met Van Roosendaal.

dat geweldige jaar 1978, jongens. Gera van Faxi. Hey, welkom terug. Middagmaal met Frank van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag, tot kersten. En ik ben natuurlijk weer helemaal vergeten onze Rens te bedanken. Rens, hartelijk dank voor jouw bijdrage met koffie met Rens. Dat was een zaligheid, Rens. Zulke koffie heb ik nog nooit gehad. En als je nou de 7-8 omdraait van 78, dan kom je terecht in 1987. Dit is Rick Astley.

Criticize van Alexander O'Neill. Dat hoor je hier op Golden Oldies Radio. En wat hoor je nog meer op Golden Oldies Radio? Zometeen Kersten Classics met Raymond Kersten. Daarna Liefstink is los met Bram Liefstink. Daarna Erik de Vries met zijn Van A tot Z show. En de 70's show met Ton van Dijk dan daar weer na. Dan hebben we de muziekfabriek van Ron. En dan sluiten we af met Johan uit uw radio. En dan is de zaterdag alweer om. En dan hebben we morgen alweer de Miyamiko dag. Zo gaat dat bij Golden Oldies Radio. Ik draai even een plaatje voor Paul Bakker. Van de week zaten we te dobberen op het water. Hebben het over de muziek. Hij draaide vorige week ook iets van Gino Vanelli.

werden zo eind jaren 70 uitgefloten, de Bee Gees. Dat was een enorme anti-fan die een hele stapel platen van ze verbrandde. Midden op een voetbalveld. Maar ik blijf groot fan van ze, hoor. Spirits was dit van de Bee Gees dus uit de jaren 70. En dit is ook een waanzinnig mooi nummer. Paul Garrick, de leadzanger van Ace, komt in oktober naar Nederland. Ik geloof dat hij 2 of 3 concerten geeft. Zorg dat je erbij bent. Waanzinnig mooie stem. Dit is How Long.

sterker maken, nog groter maken. Op donderdag komen erbij Henry Valk en Luut van de Eertweg. Heren, een hartelijk welkom in Radioland bij Golden Oldies Radio. Allemaal ervaren jongens. Dit is zo prachtig. ILO.

0: kunt toch niet stil blijven zitten bij zo'n plaat? Wat verdorie, man. Wat waanzinnig lekker, hè? Deze plaat doet me ook denken aan de zomer van 1976. En het begint er aardig op te lijken dat we dat record gaan breken. Wat een zomer hebben we hier, hè? Het lijkt wel of we hier in Zuid-Frankrijk leven. Ik heb het al gezegd, 30 jaar geleden. We krijgen hier het klimaat van Zuid-Frankrijk. En daar moeten we natuurlijk helemaal niet blij mee zijn. Maar ja, voor dit geval is het toch wel heel lekker. Flip hoorde je van Jesse Green, kwam van de LP, Nice and Slow, zo was het. Dan zijn we nu weer toe aan de rubriek, ik heb het je al verteld.
1: De gejatte chansons.
0: En mag jij raden wie dit is? Ik maak een beetje moeilijker. En waarom maak ik een beetje moeilijker? Omdat eigenlijk al die plaatjes die ik draai heel makkelijk zijn. Makkelijk te raden.

0: is de gejatte chansons.
1: Ja, dan mag jij eens raden wie dat is. Althans, wie deze plaat gejat heeft. Ik ga het je zo meteen vertellen na deze plaat van de Tintings.

0: De Tinting.
1: De gejatte chansons.
0: Ja. Was echt een superleuk plaatje. Shut Up and Let Me Go van de Tinktings. Beetje lang vergeten liedje, hè? Nou, hier is het antwoord, dames en heren. De gejatte chanson. Dit is Rapalje. Ken je hem?
2: Bier.

0: Wat zullen we drinken?
1: Wat zullen we drinken?
0: Van Rapalje dus. Wist je hem? Heb je hem geraden? Ben benieuwd. Hello.

zal het plaatje maar niet voor Hans Geersing draaien. Hans uit Gunningen. Het gaat over een uitgerangeerde ochtend-dj die door Amerika reist. En dat hij achter eigenlijk een beetje alle fouten komt van zijn leven. Hij verliest zijn roem en zijn aandacht bij de luisteraars. En hij voelt zich eenzaam. Hij heeft zijn vrouw verlaten. En ach joh, één brok ellende. Maar dat kennen we hier niet bij Golden Oldies Radio. Hier spelen we allemaal gewoon lekker nog alsof we 20 zijn. Hè? WOLD, Harry Chapin was dat. Dat is ook een mooie. Niet zo super oud, maar wel lekker.

dit een ontzettende vage plaat. De tekst kun je nergens naartoe herleiden. Ik weet dat hij om 5 uur opstond en dat hij om 6 uur een afspraak had met een trein. Tenminste, hij zat in een trein. De band UK, het is wel een ontzettend moeilijk nummer. Daar zit een hele aparte maat in, 6/17 zelfs. Maar wel, daardoor wordt hij natuurlijk zo ontzettend prachtig. Hey! Van Roosendaal gaat er tussenuit. Zometeen Raymond Kersten met Kersten Classics. Ik wens jou veel plezier met de rest van de programmering. Talking Heads zijn hier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb al zoveel willen, I Want You. De Eurythmics, de eerste. En Love is a Stranger. Welkom bij Kersten Classics. En dankjewel collega en vriend Frank van Roosendaal voor het afgelopen uur. Ja. Hey jongens, we gaan luisteren naar Blondie.

handen, hè. Oh, oh. Islands of Lost Souls uit 1982. Ja. Een nummer dat staat op het album The Hunter. Wat fijn dat je luistert trouwens. Je luistert

Jongen, jongen, jongen, wat een prachtig weer. Ja, misschien een beetje te warm. Ik wil het even hebben over de vaste luisteraars naar dit programma. Ja, Kerstin Classics. En dat zijn Wendy den Hartog uit Spanje. En Chris Nijhuis uit Zoetermeer. Yvonne Beninger uit Rotterdam. Carina Chapon uit Frankrijk. En Willeke Wezelman uit Den Helder. Ja, dat zijn mijn trouwe luisteraars. En dat vind ik toch hartstikke leuk. Reageer elke week via mijn Facebook of WhatsApp of whatever. Dus daarvoor mijn hartelijke dank. En we gaan gauw verder met de volgende.

0: wat willen ze door het grote publiek van harte ontvangen. Zeg ja, Cheap Trick, I want you to want me. Ja, bij Golden Oldies Radio draait het niet alleen om de muziek, maar ook om de mooie herinneringen. Een glimlach en een flinke dosis gezelligheid. Dus zet de koffie maar klaar en schenk nog maar een bakkie in.
1: Wil je nog een bakkie hier in, Mo?
0: Oh, daar hebben we Anja op de achtergrond. Oh, die jij de koffie vandaag? Nou, is wel lekker eigenlijk. Schenk maar in.
1: Alsjeblieft.
0: Mooi. Ja, lekker. Ik ga ervan genieten. Dat is mooi, zeg hij. Oh. Alright, we gaan even verder met het programma als je het niet erg vindt.

was toch wel echt zijn grote klapper, hè? Ja, Chris Isaak. En zijn Blue Hotel, inderdaad. Terwijl ik geniet van de koffie die Anja hier heeft ingeschonken. Oh, lekker hoor. Ja, dat gaat hij de hele dag door, die koffie. Ja, dat is zo lekker. Beetje verslavend eigenlijk wel, ja. Oh, we zijn een beetje geschiedenis aan het schrijven hier bij Golden Oldies Radio. Met die superhoge luistercijfers.

0: was een nummer van The Drifters. Echt zo'n muziekje die in de douche mee zingt. Of lekker in de auto. Ja, gaat er altijd in.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Zoals maar net.
2: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Ja, vast wel. Je gaat hem meezingen, jazeker. Jackpot and everybody happy.
3: Is

het leuke was, de zanger van Jackpot was vaak de producer Eddie Owens himself. En hij zong onder het pseudoniem Abrigoes. Het is echt waar. Ja. Abrigoes. Mooi, hè? Ja. Weet bijna niemand. Gilbert O'Sullivan met zijn...

ouderen onder ons kunnen Gilbert misschien nog voorstellen in het grijze pakje. Ja, het zag er eigenlijk niet uit met die dubbele vinger op die piano. Maar het klonk, het klonk. Always feel good, golden oldies radio. Het klonk als een bel. Ja. Voor de liefhebbers van wat pittiger werk, hier is Grand Funk

0: kwam uit 1975 van het album All the Girls in the World, Beware. Grand Funk Railroad.
1: Raymond, Kersten, met de beste hits voor jong en oud.

Elvis fan, hè? Hij heeft ooit met de Jordaniers over een album opgenomen. Zijn echte naam is Jack the Nice en hij werd geboren in het voormalig Nederlands-Indië in een klein plaatsje vlakbij Bandung. Golden Oldies Radio. Oh, dit is een grootheid, ja. De liefhebbers en fans hebben het herkend. Het is niemand minder dan Jim Croce, Bad Bad, Leroy Brown.

eigenlijk. Oh. Ja, eerlijk is eerlijk. Deze klassiekers hebben iets wat veel platen van de moderne tijd niet hebben. Ja, je kunt ze na 50 jaar nog steeds woord voor woord meezingen.

Hey, even een kleine peiling. Wie heeft er vandaag al gedanst? Nee? Nou ja, oké. Okay. Meetikken met je hand of met je voet. Dat tril ik ook goed, jazeker. Kerstin Classics, daar luister je naar. Ja, het is reggaeton, dames en heren. Ja, god, die koffie van Anja is wel een beetje sterk. Het slaat een beetje op mijn stem. Luister mee naar Golden Gang, het nummer dat heet

0: van Oldies Radio, waar je naar luistert. De muziek wordt nooit oud en de herinneringen worden met elke keer steeds mooier. Blijf rustig luisteren, want de volgende gouden klassieker staat er weer te trappelen om uit je luidspreker te springen.
1: Kirsten Classics.
0: Dat bedoel ik, ja. Jongens, we gaan luisteren naar de Fortunes.

deze van de Fortunes. Het origineel, wist je dat, is trouwens van Jacques Brengel. Ja, dat wist je niet. Ik heb het ook maar gelezen op Google, eventjes opgezocht, dus oké. Okay. Hey, einde van het programma, je hoort het, de eindtune en de nieuwslezer zit al klaar. Dus ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik heb ondertussen heel

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

weet een beetje hoe ik in elkaar zit. Dan weet je ook gewoon dat je een lange versie van me krijgt als ik die in mijn systeem heb staan. En in dit geval had ik hem ook gewoon in mijn systeem staan. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling hier bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is zaterdag 1 augustus. Dit is een nieuwe Liefdink is los. Dank uiteraard aan de rest van de collega's. En ik wil toch even één dingetje adviseren. Geniet er nog even van hoe het nu klinkt. Nee, maak je geen zorgen. Ik ga niet stoppen met het programma. Zover komt het zeker niet. Maar binnenkort, en wanneer precies dat weet ik ook nog niet. Maar het gaat op termijn gaat het een klein beetje veranderen. Een klein beetje heel erg veranderen. Het gaat net eventjes wat anders klinken. En hoe dat dan precies gaat worden, nou ja, dat hoor je snel genoeg. Maar wanneer, dat is nou nog niet bekend. Vandaag in elk geval nog voldoende muziek. Dus tussen nu en 4 uur zet je wel goed hoor.

is nog een beetje vroeg, maar toch nu al toeter. Richard Marx, Angelia, hoor je hier bij Golden Oldies Radio. En dat zeg ik terwijl ik nog voor een deel met mijn hersens bij de Tilburgse kermis zit. Je hebt het vast al meegekregen. Ik heb meegewerkt aan Kermis FM. Voor het derde jaar op rij was dat. En iedereen die zegt het altijd. Het duurt even voordat je uit die kermisbubbel komt. Nou, dat klopt inderdaad. Ik heb er zelf een tijdje in gezeten. Ik zit er nu nog in, merk ik. Dus ja, misschien na al die kermismuziek toch maar weer even muziek als dit gaan draaien. Zoals deze. Earth, Wind & Fire. I'm in love.

Je zou denken dat het uit de jaren 70 komt of hooguit uit de jaren 80. Maar dit is gewoon uit dit decennium. Hoe vet is dat? The Lemon Twigs en My Golden Years hier bij Golden Oldies Radio. Dus dat, ik vond wel dat het past, laat ik het zo zeggen. We gaan nu weer even wat muziek draaien die je wel weer over het algemeen hoort. Namelijk muziek uit de jaren 80. Vorig jaar overleed hij, veel te vroeg. Ik heb het over Chris Rea. Hier is I Can Hear Your Heartbeat.

Ik krijg ondertussen een aantal berichten binnen van mensen die zeggen... joh, je zei aan het begin van je show dat het binnenkort anders gaat klinken. Wat wordt dat dan? Nou, ik wil er nog niet al te veel over verklappen, maar... iets met een heleboel toeters, laat ik het even zo formuleren. Maar het gaat hartstikke lekker worden. Je hoorde trouwens Carly Simon en Waiting at the Gate. Een track van het ondergewaardeerde album Have You Seen Me Lately uit 1990... Even iets van AI dan. Dat vind ik toch ook altijd stiekem wel grappig hoor. In dit geval een cover van Ramses Shaffi en Lisbeth List. En het gras.

Good Tradition. Tanita Tikaram hoorde je hier bij Golden Oldies Radio. Met nu even wat muziek uit de jaren 90. Zeker weten, niet tenminste. Maar ja, helaas brengt ze niet zo heel veel meer uit. En dat is jammer. Ik bedoel, een plaat als deze, die is toch gewoon hartstikke goed. Kan er uiteraard maar één zijn. Ik heb het over Meredith Brooks. Hier is Bitch.

nog even die laatste gong mee pakken dan. Ja, lekker hoor. Jonathan Rickman en Egyptian Reggae hier bij Golden Oldies Radio. Je hoort het, het gaat werkelijk waar alle kanten op qua muziek. En zo kun je gewoon in één keer een 12-inch verwachten. En die ga je dan ook gewoon krijgen. Weet je, zo iemand ben ik dan ook wel weer. En dat is zeker niet de minste. Ik heb het over Baltimora en Tarzan Boy.

Show. Baltimora. Tarzan Boy hoor je bij Golden Oldies Radio. Ondertussen gaat het aardig richting 4 uur, zie ik al. En dat betekent dat Erik de Vries zometeen met de startblokken staat. Nou ja, dat kan uiteraard alleen maar weer feest worden. Geldt trouwens eigenlijk wel voor alle programma's hier, hoor. Check gewoon eens een keertje de website als je gewoon wil weten wat we nog meer uitzenden. Er staat voor iedereen wel wat wils tussen. Dus doe dat ook gewoon. GoldenOldiesRadio.nl, dan kom je er wel. Ik heb er nog eentje voor je. Boys Town Gang. And Can't Take Me Eyes Off You. Wat mij betreft een goed weekend en heel graag tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Radio met Erik de Vries. Zomerradio.
1: Hey, goedemiddag. En dankjewel Bram voor jouw programma. Dat was weer even gezellig. Ja. Dat was weer even leuk op de radio, toch? Ja, Bram Liefding gaat helemaal los. Nou, dat ging hier met de Egyptian Reggae. Oh, dat is leuk. Ja, we hebben ook zo'n plaatje dat je denkt van... oh ja, de Vries. Hey, tot aan 6 uur is dit van A tot Z. En ik heet je een van harte welkom. De Birdlines, daar zijn we mee begonnen. Na Captain of Your Ship. Dat was een lekkere gauwauw op de radio. Ja. Hey, als jij mee wil werken aan dit programma, vraag jouw zomerse gauwauw plaat aan. Dat mag je doen door een mailtje te sturen naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Ja, dan komt het helemaal goed, toch? Via de mail of via de WhatsApp, het maakt allemaal niet uit. Wij zijn er gewoon voor jou en de muziek gaat ook maar door. De beste gouden ouwe hier op Golden Oldies Radio. Wat dacht je van deze? Terug in de tijd met de ELO, The Electric Light Orchestra. Don't

heerlijke klanken op jouw Golden Oldies Radio. Brengt ons bij een plaatje waarvan De Vries heeft zoiets van... Oh, ik ga rondzingen. Ik sta wat te hard. Ja, laten we dan maar een plaatje instellen. Ik weet dat er mensen zijn die dit leuk vinden om te draaien. Want het is oud. Het is toch modern. En het is gewoon fijn om te horen. Nou, vooruit dan maar weer. Denise Williams. Let's hear it for the boy.

terug in de tijd hier op Golden Holds Radio. Ja, even kijken. Want ik zit even in een berichtje te kijken. 80% van de voertuigen die over de Merwedebrug rijden zijn namelijk buitenlands. En die kunnen niet worden beboet. Dus volgens mij kan je dat aanvechten dan. Want wat is het verschil tussen een vrachtwagen uit Nederland en een vrachtwagen uit het buitenland? Het enige wat verschil is dat de Europese dus niet hebben afgesproken dat het verbod ook geldt voor de camera's die dan opgehangen zijn door Rijkswaterstaat. Maar de Nederlandse wet erkent ze wel. Het enige voordeel is dat er geen 18.000 vrachtwagens meer over de brug gaan, maar 2500 vrachtwagens. Nou, dat is toch wel een stukje minder, toch? Ja, zo zit het. Golden Oldies Radio, de Vries is de naam. Het is alweer 5 voor de klok van 4:30. This is Colin Blunstone.

Matthew Wilder, London on his radio en Break My Stride. Dit is Erik de Vries tot aan 6 uur. En jij mag meewerken aan dit programma. Erik de Vries is het e-mailadres waar je heen moet sturen. Dat is Erik de Vries, apenstaartje goldenoldersradio.nl. En dan gaan we gewoon regelen dat jouw plaat voorbij komt. Een zomerse plaat of van mijn part een kerstplaat. Waarom ook niet, toch? Wat ik nu ga draaien is een plaat die komt eigenlijk zomaar in het kader van de zolderplaat naar voren. Ja, ik had zoiets van, oh, die kom ik tegen op de zolder. Nou, vooruit dan maar weer. 1968. Snoopy for President. Waarom ook niet?

de deskundige wil geloven. Toch, zo zit het. Hey, we gaan even terug in de tijd. Samen met deze dame. Ja, Shell Coltrane is de naam. Go Like Elijah. Nou, vooruit dan. Goedemiddag.

0: hele tijd geleden. Danny
1: Carter. Ja, het kwam zomaar weer in me op. Ik was in de platenbak hier aan het snuffelen bij Golden Oldies Radio en ik kwam me tegen. Ik dacht van, hey, dat is een leuke zomerse klank. Nou, vooruit dan maar weer. Dan gaan we dat ook draaien toch hier op de radio. Golden Oldies Radio, je mag nog reageren hoor. Dat is hartstikke welkom. Als jij nou toevallig iets hebt waarvan je denkt van, nou, de Vries, die plaat wil ik wel horen, want het is zomer en ik graag. Nou, dan mag je dat sturen naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl of anders even mij opzoeken op de WhatsApp. Daar sta ik ook wel ergens tussen en dan ga je het gewoon maar aanvragen. En dan komt dat allemaal dik voor den bak.

Vries. Nou, we gaan op naar nieuws en weer. En dan spreken we elkaar zo meteen weer. Doen we met Sailor. En een klein stukje van, ik denk, MASH. Suicide is Painless. Ja, dat is ook wel een mooie, toch? Ja, zo zit het.

0: Painless op Golden Oldies Radio. Hey, we gaan naar de uurwissel. Ik zei net nieuws en weer, maar dat hebben we niet natuurlijk. We hebben wel wat informatie betreffende files, want het is wel een puinhoop nog op de Nederlandse weg. Namelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Benelux-tunnel en de A15 richting Europoort. Het Ketelplein genaamd. Daar is op dit moment zo'n 6 minuten vertraging. Dit vanwege een kapotte auto en de weg is gedeeltelijk dicht. En uiteraard moet je nog altijd omrijden als je van Amsterdam naar Alkmaar gaat via de A9. Houd er alsjeblieft rekening mee. Dit allemaal gaat duren tot 8 augustus, 5 uur. En op de grensovergangen naar Duitsland word je gecontroleerd. Dat willen we toch maar even kwijt, toch? Zo zit dat. Hey, Golden Oldies Radio, we zijn zo meteen terug naar de uurwissel. En dan gaan we elkaar weer een keertje spreken, want... Ja, het is gewoon leuk. Een uurtje radio nog met De Vries. Maar nu eerst de Style Council na de uurwissel.
1: Now, another hour of the good old...

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Zo dan, zijn we dan aan de andere kant van 5 uur. Hallo! Oh, sorry, ik liep even gaan. Hé, ja. Hey, van A tot Z, tot aan 6 uur. En shout to the top. Nou, dat doen we zeker, want je bent er nog bij. En het is lekker buiten, jongens. Oh. Her en der een klein wolkje voor de zon, maar het gaat beter worden. We gaan richting de 33, 34 graden van de week. Vooral maandag en dinsdag zijn twee dagen in Nederland waar we rekening mee moeten gaan houden, want dan is er een extra hitteplan actief. Ja. Nou, dat hitteplan is ook actief op je radio, dus ik zou zeggen, laat dat van je horen. Erik de Vries, apenstaartje Golden Oldies Radio of via de Facebook. Of gewoon via andere adressen, zodat jij in contact kan komen met Golden Oldies Radio. Ja. En binnenkort zijn we volgens mij op DAB Plus te beluisteren. Hoe dat allemaal in werk gaat, dat ga je dan wel merken op de website. Ga maar een keertje kijken, want er zijn hartstikke leuke dingen daar te lezen en te zien. Dus ja, ook wie er straks aankomt, dat ga ik je zo meteen nog wel even vertellen. Maar we gaan eerst nog even terug naar 19... Ja, wat is het? De jaren 80. De dame gaat optreden vandaag. Ja, ze komt naar Amsterdam. En ik had zoiets van, nou, voordat ze daar gaan zingen in Amsterdam, dan moet ze even langs Golden Oldies Radio komen.

Dat was even heel ver terug in de tijd. De Beach Boys, Help Me Rhonda, brengt ons in 1981 bij deze hele lekkere discoplaat. Ja, en oud nummer 1 in de discotheken. Ja, dat kunnen we wel stellen, toch? Ja, zo zit het. The Whispers. En hij komt vanaf vinyl. It's a Love Thing op Golden Oldies Radio. De Vries tot aan 6 uur. It's

0: De Spanish Eye. Julio in zijn regio samen met Willie Nelson hier op Golden Rolls Radio. Hey, straks om 6 uur is Ton van Dijk aanwezig. En die gaat lekkere plaatjes draaien uit de jaren 70. Dus dat is een reden te meer om te blijven hangen op Golden Rolls Radio. En we hebben ook nog Ron van der Steen vanavond. Die komt ook nog voorbij. En niemand minder dan John van den Berg. En daarna gaan we lekker de non-stop in tot morgenochtend op de Golden Oldies Miami Go dag. Ja, dan zijn we er ook weer gewoon met gepresenteerde programma's. Even kijken, wat gingen we doen? Oh ja, ik kreeg een verzoekje binnen van Pascal. Hij zegt, kan je deze plaat draaien als...
1: Het was weer een week lang speuren op de zolderkamer van Erik de Vries naar zo'n oude grammofoonplaat. En we hebben er uiteindelijk een gevonden. En Erik, wat is deze week de zolderplaat?
0: Nou, zo oud is hij nog niet hoor, die zolderplaat. Nee, hij is gewoon redelijk recent. Maar toch wel weer even om even onder de aandacht te brengen. Jamiroquai op je apparaat. En 7 days in sunny June. Nou, we hebben er 7 gehad in juni. Wat gaan we in augustus krijgen? In juli?

maar dat niet. Pacific Gas Electric. Roll the Roll is Radio. Tot aan 6 uur nog De Vries. En dan is het tijd voor onze 70's. Ja, dan gaan we daar nog wel even wat door. Hè. Daarna de non-stop tot zondagochtend. Ja, deze is zo lekker nog van hem tot aan het gaantje draaien. Toch, zo zit het. Hey, we gaan nog even verder terug in de tijd. Doen we samen met Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En dat brengt de tijd alweer op 6:02. Het is maar even dat je het weet, toch? Mocht je zometeen aan tafel gaan, wens je alvast een smakelijk eten.

0: je nog die tijd van vroeger? Hier beleef je alles gewoon opnieuw. Je luistert naar Erik de Vries.
1: Voor u. Ik spreek met Janine Hennis-Plasgaard, minister van Defensie. Van A tot Z.

1984. Van deze dame heb je daarna nooit meer iets gehoord. Maar hij komt uit de gewelven van Golden Oldies Radio. Helen Terry en Love Lies Last. Nou, vooruit allemaal weer. Deze ken je vast nog wel. Terug naar de zomerklanken op Golden Oldies Radio. Doen we samen met Shaggy en It Isn't Me. Nee, ik was het niet. Nee, echt niet. Zometeen nog Amanda Marshall, de Gypsy Kings, Natasha Bedingfield en Sharp en You als ze uit.

0: Ja, als je nou aan het weten bent. Hè? Amanda Marshall op je achtergrond. Oh, beautiful goodbye. Golden Oldies Radio. De laatste minuten tikken weg. Nog zo'n goede 14 minuten te gaan. En dan is het over en uit voor de Vries op deze zaterdag. 1 augustus 2026. Weer een dag die niet terugkomt. Nee, echt niet. En voor iedereen zometeen veel plezier bij de overige programma's van Golden Oldies Radio. We gaan hier afsluiten. We gaan richting het einde van de show. We gaan eens nog even laten horen wie er allemaal komen.
1: De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

on my mind. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele, hele fijne zaterdag toe op Golden Oldies Radio. En volgende week tussen 4 en 6 ben ik er weer van A tot Z. Dan gaan we weer van links naar rechts, van boven naar beneden met een zolderplaat. En misschien wel jouw verzoek, waarom ook niet. Als je dat wil, dan moet je nog even een mailtje sturen naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Hey, de man.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

sensatie aan het begin van de 70's show vandaag. Marie Morels, oftewel Emily Starr in de hit uit 1978. No, no, Sheriff, don't shoot my guy. Goeiedag!

0: Neem er nog eentje bij voorbaat, mijn dank, heren. Het was een hit in Engeland in 1977. Sailor and One Drink Too Many. Oh my. En word ik nog van de Rubettes. Grote hit in 1974. En Sugar Baby Love. En dit is de 70 Show met Lee Towers. 1976. You'll Never Walk Alone.
1: When you were

Het werd op single uitgebracht in 1974 in Engeland voor Stevie Wonder. En het werd een top 10 hit, He's Mr. Know-It-All. En over top 10 hits gesproken, dit was er één in 1976 in Amerika voor Firefall. En You Are The Woman.

singeltje mag er ook zijn, maar hier in de 70 Show hoorde je de lange uitvoering van The Four Seasons in 1976. En Silver Star. De Silver Star is een van de hoogste militaire onderscheidingen in de United States of America. Het is maar even dat die twee, dames en heren. Dit is de 70 Show met de vrije hit van 41 jaar geleden nu van Amsterdam. Lucy Lucy.

maar hij droomde van een voetbalcarrière en hij schopte tot het tweede elftal van Real Madrid. Doe dat maar eens na. Almachtig. Dat hij het eerste elftal niet haalde, besloot hij muziek te gaan maken. En dat legde hem zeker geen windeieren. Dit werd straight number one in 1972. Voor deze Spaanse zanger Julio Iglesias en Un Canto a Galicia, 1972. En terug in de 70 show, of nee, we gaan vooruit in de 70 show naar 1976. Met vier heren uit Liverpool scoorde een hele grote hit dat jaar. En wat een hete zomer ook in 1976, The Real Thing.

maar ik kan het me nog heel goed herinneren. Remember the days of the old schoolyard. Cat Stevens, het was een hit. 1977, hier in de 70 Show met The Shoes.

nog steeds onverwoestbaar in het gehoor liggend. 1971, Creedence Clearwater Revival en Sweet Hitchhiker. 1971. En tot slot een uur, Yes, 1972. En Roundabout. Tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: Laat de hectiek van de dag voor wat hij is. Neem een kop koffie en geniet van de eerste drie liedjes. We beginnen met Vanessa Paradis. Hier is Jo Le Taxi.
1: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Het is heel klein, maar wonderschoon. Het is terug te vinden op het album Bells. Je hoorde het gelijknamige nummer van Laura Jansen. Daarvoor zat een liedje van de 3J's.

0: relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: lekker voelen.
1: Tot in je tenen. Het is van oorsprong een heel oud liedje. Dit keer in een nieuw jasje. Met medewerking van Prooffinder, Nina Simone. Ain't Got No Home. En wat waren die andere twee liedjes? Jan van der Steen. De Muziekfabriek. Ik ga het je haarfijn vertellen. Dat was die van Carol Emerald. Van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Je hoorde daarvan The Lipstick on His Collar. En we begonnen met een liedje uit 1984 van Ghoul and the Gang en Joanna. Tijd voor ons eerste item. From long time ago. We hebben te maken met een Engelse rockband die een aantal hits hadden in de jaren 60. Gewoon The Wild Thing, With a Girl Like You and Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. De band werd in 1964 opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. De vier jongens, onder leiding van zanger Reg Presley, konden echter nauwelijks een instrument spelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op later garage rock en punk. Mid jaren 60 tekende de groep een contract bij Larry Page, de manager die de Kinks onder zijn hoede had. De band werd beroemd met de hit Wild Thing uit 1966, geschreven door de Amerikaanse countryzanger Chip Taylor. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummer 5 in Nederland. Laten we luisteren naar de Jukebox Classics voor deze keer. Hier zijn de Trucks en Wild Thing.

Lekker stoer, lekker rauw uit 1966, The Trucks en Wild Thing. Misschien heb je behoefte tot het aanvragen van een Jukebox Classic. Laat dat even weten via www.rondvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. We gaan van start met Hall & Oates. Hier is Maneater. MUZIEK

0: Het mag duidelijk zijn, dit liedje van Klein Orkest geeft je bezinning en zet je tot nadenken. Over de muur was dat.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En ook jouw muzikale inbreng voor de Muziekfabriek is van harte welkom. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. We hadden nog twee andere liedjes, Agnes, Sometimes I Forget. En we begonnen met Hall & Oates, die lekkere gouden oude Man Eater. En hier zijn de volgende drie in de Muziekfabriek. Gabriel Rios en Broad Daylight.
2: Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down, called it the happy low down. We used to rock some tunes.

0: van de steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
1: Attentie. Speciale aanbieding.

0: 1, gratis en voor niets, deze van Seal and Secret. Daarvoor zat Flip the Script, I Never Told You. En we begonnen met Gabriel Dios en Broad Daylight.
1: Ron van der Steen.
0: En gezien de tijd is het een beetje opschieten geblazen. Tijd voor ons tweede item.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Op de middelbare school richt in 1973 trompetist Kenny Copeland en Henry Carter de band op.
3: Oude lullenplaat.
0: Later zou de groep verder worden uitgebreid. In 1976 kreeg men de vraag de soundtrack Car Wars te produceren.
3: Oude lullenplaat.
0: Dit leverde de groep een nummer 1 hit op in de Billboard Hot 100. In Nederland en Vlaanderen werd dat nummer een top 10 hit. In de Verenigde Staten leverde de soundtrack van Car Wars nog andere hits op. Dat waren Wanna Get Next to You en Do You Dance. Gedurende de jaren 80 werden nog enkele albums opgenomen, waarbij de samenstelling van de groep steeds veranderde. In Engeland werd het nummer Car Wars nog twee keer een hit. In 1988 werd het nummer opnieuw uitgegeven met het nummer Is It Love You're After als dubbele A-kant. En in 1998 verscheen Car Wars 98 in de remix-uitvoering. In hetzelfde jaar had de oorspronkelijke zangeres Quain Dickey na 16,5 jaar weer een hit in de Nederlandse top 40. Toen ze met Flying in duet met de Nederlandse groep Romeo zong en eindigde op 33. Tegenwoordig bestaat de groep nog steeds weliswaar in afgeslankte versie. De oude lulplaat voor deze keer is van Rose Royce. Luister naar het origineel.

77. Rolls Royce. Ik kreeg ooit van een grabber een filmpje in mijn mailbox. Dat was van een car wash. Nou ja, je mag raden waar die over ging. Ja, inderdaad, daar ging die over. Je moet hem zelf maar even opzoeken. En dat allemaal aanschouwen. Tot zover de muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Gezien de tijd, ik ga er snel vandoor. Ik zeg maar weer

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: heerlijk stevig hier op de zaterdagavond bij Radio 2 die in Golden Oldies. Goedenavond beste Jennis, onaangepaste medelanders en ongelovigen. Het is weer tijd voor Johan uit je radio live hier vanuit Studio Amsterdam.
1: This is Radio 210 on shortwave, medium wave and online at shortwavedx.nl. We wish you a pleasant evening with the best Saturday classics. Send your reactions or reception reports to info@shortwavedx.nl.
0: Laten we beginnen op deze zaterdagavond met het bedanken van Mike voor zijn afgelopen twee uurtjes hier bij Radio 210 Golden Oldies. Het was weer helemaal fantastisch en mocht jij jouw eigen plaatje willen horen, stuur dan een e-mailtje naar info@shortwavedx.nl of ga naar de website www.shortwavedx.nl.

En Wilco, hij stuurt al een berichtje. De zendertechnicus van goldenolliesraadje.nl. En hij zei, jij dacht zal de ruimte zijn draaien. Ja, inderdaad Wilco, je dacht het is wel een mooie avond ervoor. Na zo'n zonnige zaterdag hier in Amsterdam Noord Studio 2. En dan van die lekkere stevige plaat even.

waar Studio 2 is gevestigd. We hebben natuurlijk de Pride en daar kunnen we gewoon niet omheen. Trace Gilman en Breakaway. En op deze zaterdagavond doen we ook de groeten aan Hans Wilschut. En hij luistert mee vanuit Hoofddorp. Vlakbij Schiphol op de 5880. Hans, ook een hele goede avond. En dan zullen we maar doen. De volgende plaats speciaal voor jou. Hier is Tennessee.

we are blasting through your speaker! Op korte golf, middengolf en wereldwijd via shortwave.dx.nl. Dit is

aangeboden. Namens John van Dolleweert uit het mooie Os. Zoen ook een hele goede avond. Ook weer zijn dankbare klassieker speciaal voor jou. Hier is Massara en Margarita.

0: Met de plaat speciaal voor ons Koosje.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
0: Aan deze plaats was speciaal voor ons Koosje en Anton daar in het mooie Ooijen. Een gouden klassieker hier bij Radio 210 Golden Oldies van Gerard de Vries en zijn spelkaarten. Ondertussen dat ik deze plaat draaide, vroeg Koosje weer een plaatje aan speciaal voor Maurice en Bianca. En hier houdt hij van, hoor, die Maurice. Hier is Elvis. MUZIEK

0: Blasting through the airwaves, across the shortwave, medium wave, and around the globe on the internet.
1: Radio 210! Golden Oldies!
2: Here's another old school hit.
3: The class of
2: 1982.
4: En welke plaat past nu beter bij deze Radio 210 Golden Oldies Pride Edition als deze? Hier is de Boys Town Gang.

ondertussen alweer zo'n kleine 8 minuten over tijd zijn van 9 uur hier bij Radio 2 in Golden Oldies. En dan deze plaat van de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes All Of You. Beste Jenners, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, we krijgen een plaat met een rustig begin.

dat was wel een heel lang rustpuntje bij Johan uit de radio. Twee platen zij en zij, Black Slate en Amigo en deze van Latin Quarter en Radio Africa. En ik dacht, we gaan een beetje sneller doen, maar Frans uit Beers. Hij wou nog graag een plaatje horen van Rob den IJs. Frans, speciaal voor jou. En het werd zomer, maar het is al zomer. Prachtig hier. Geniet ervan.

Frans Uybeers, Rob de Nijs en het werd zomer. Welkom bij Radio 210 Golden Oldies in samenwerking met www.goldenoldiesradio.nl. Want we moeten niet vergeten, want daar zijn we.

En het laatste half uur bij Johan uit de radio hier vanuit Studio Amsterdam. We hebben nog wel wat meer van die mooie klassiekers. Maar beste Dennis, ondanks gepaste Nederlanders en ongelooflijk tussen 10 en 11. Dennis Winkel, live.

En zo hebben we allemaal wel, beste Jenners, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, een speciale herinnering bij een speciale plaat. Maar de volgende plaat die gedraai is speciaal voor mijn vriendje daar uit het pittoreske Deurze Denenburg. Heel erg veel beterschap. En de namens ondergetekend en iedereen in de Radio 210 Golden Oldies app en op de radio. Maurice.

Zo, beste vrienden, zondag en vaste Nederlanders. En dan geloof ik ondertussen alweer zo'n bijna 2 minuten voor het tijd zijn van 10 uur. Dus voor mij is het weer tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er weer op, het is weer voorbij. Deze Mike en Johan op de Achterwaring 80 en 1206 kilowatt. Maar niet getreurd, zometeen tussen 10 en 11. Nog de allerlekkerste dance en soul classics. Van Dennis uit Thailand, heb ik begrepen, namens Wilco. We doen dat samen in samenwerking met GoldenOldiesRadio.nl. Mag ik u bedanken voor de belangstelling deze avond. Het was weer helemaal geweldig. We hebben veel mensen weer toegevoegd op de Radio 210 Golden Oldies app.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. It's so

Nou, dat is zeker geen mistake dat ik aan Radio Arnhem staan hoor. Nee, 100% niet. Welkom bij Soul Wiebel. Nieuw programma 1 augustus. We gaan van start met alleen maar dance classics. Soul, funk en disco. Dat is wat je de komende 2 uur voorbij gaat komen. Heerlijk. Kick-off met een

Every day, ja. En ik wist mee, elke dag. Ik zou hem elke dag willen horen. Geen probleem. Hey, dit is Sol Wiebel waar je naar luistert. Tot 12 uur Dennis Wiebel op het apparaat. Met alleen maar dance, classics, funk, soul. Een beetje R&B hier en daar. Een beetje swingbeat. Alles kan je hier verwachten de komende 2 uur. We dachten van deze, dit is Sybil Thomas. Rescue Me. Op zijn 12 vind je eigenlijk nooit meer vergeten. We duiken terug in de jaren 80. De muziek waar de muziek nog was. Als je een suggestie hebt, hij mag naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Zet je verzoekje maar neer, ik ga hem draaien.

Ik zou bijna verliefd worden op deze platen. Oh, zo lekker allemaal. Dit is het genre waar de mensen op de been blijven. Weet je hoe ze het op hoesten hier? Maar het maakt niet uit. Het is zaterdagavond. We maken er een feest van met z'n allen. Zet de volume naar

0: Er zijn altijd nieuwe schoenen over tegen deze plaat. Nieuwe shoes was dat eigenlijk al ooit.
1: I know I've said this before. But I'm sure this time.
0: Sol Wiebel, de luisterna. We hebben alleen maar beukers uit de jaren 80 voor je. En echt funky. Funky, funky, funky. Dat willen we. Een beetje funky muziek, toch? Niks mis mee. Zoals deze. Luther Vandross. Kennen we dit nog? Ja, die ken je toch. You are the sweetest one.

dit is toch heerlijk, joh. Out Here, Evelyn Champagne King was dat. Sol Wiebel, daar luister je naar. Tot aan 12 uur met Dennis Wiebel. Nieuw programma vanaf 1 augustus van start. Oftewel vandaag. En ook World Nation. We zijn in heel Europa te ontvangen. De middengolf. Kijk even op de website. Daar staat de nodige informatie waar dat te ontvangen is. For the people all over the world. Hello Europe. This is Golden Knowledge Radio from the Netherlands.

nieuws en verkeer, maar we hebben nog een paar leuke platen voor je, hoor. Ja, zeker weten, echt waar. Onder andere deze van Kashif, 1983. Oh, ha, dit is lekker. Gotta have you. Oh nee, just gotta have you.

Okay, blijf het een zaligheid vinden deze gezien. Echt waar. Ik weet niet waarom, maar het heeft gewoon iets. Just gotta have you. Was dat? Ja, deze dame mag ook gillen hoor. Die mag gillen tot het nieuws van 11 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten dongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weevil. We're going all out. Playlist, funk,

0: Jelly Bean.
1: Ja.
0: Leuk om even terug te horen. Maar voor mij hoorde ik gewoon Madonna. Maar dat zal wel lang liggen. Dat zal wel heel lang liggen. 1987 volgens mij kwam die plaat ergens uit. Wel leuk om even terug te horen. Hey, dit is Golden Oldies Radio met Dennis Wiebel. Met Sol Wiebel. Tot 12 uur. We gaan even de lichten dimmen met R. Kelly.

0: R. Kelly was dat. Your body is calling.
1: Nou ja, goed.
0: Soms heb je van je lichaamstaal, dan spreekt boekdelen natuurlijk. Hè? Ja. Vooral als je vrouw bij Pops naar je kijkt. En ik denk, oh shit, het is zo weer. We moeten weer. We moeten weer het vuil buiten zetten of de hond laten slaan. Ja, het is 11 uur, daar is het tijd voor natuurlijk, toch? Goed, maar een keer dus. Alle gekheid op een stokje. We hebben alleen maar funky platen voor je vandaag. Als je het nou leuk vindt, laat het even weten in de comments. Oftewel, stuur even een mailtje naar dennis@coldenoldiesradio.nl. Laat even weten wat je van je te gebeuren vindt. Ik ben heel benieuwd. Ja, een keer een hele andere genre. Zo mooi. Een beetje de, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar jaren 80. Donderdagavond. Wie zat daar? Met de Tros? Nou, oké. Ferry Maters. Laat dit de inspiratie zijn. De muziek uit die tijd. Dit is The Limit.

The Limits, say yeah, say yeah, say yeah. Ja, zeg, ik hoop dat je say yeah tegen het programma zegt. Ja toch, niks mis mee. Laat het even weten in de comments. Dennis at coldandoldiesradio.nl. Stuur even een mailtje, laat even weten wat je ervan vindt. Ja toch, hartstikke leuk. Zit hier niet voor Jan Doedel, zeg ik allemaal. We knallen gewoon door met de platen, dat je denkt van wow, dit is lekker. Deze heb ik al heel lang niet gehoord, of eigenlijk nooit gehoord, dat kan ook. Dit is Michael Jordan, Falling.

Prim was dat, beter bekend van This Is How We Do It, zoals dat zo mooi heet. Daar is je eigenlijk bekend mee geworden, de plaat. Was de plaat niet, maar Mortal Jordan. Je hoorde Falling, even een ander dreuntje van de man. Ook niet verkeerd. Over een ander dreuntje gesproken, dit is muziek van vorig jaar. Jongens, je kunt het je niet voorstellen. Bring Us Back to Life, we hebben het over Chain.

0: It's Soul Weeble by Dennis Weeble.
1: Nah, this can't be true.

0: In My Bed, Darren Hill. Wat een mooie plaat om even terug te komen. En even lekker in je bed bij te komen in die handel, toch? Of je gaat nog weg, natuurlijk, dat kan ook.
1: Geen idee.
0: Geen idee.

Monica, beter bekend van The First Night. For You I Will was een eerste compleetheid. Wat een heerlijke plaat. Monica, ja, nooit eerder gehoord denk ik op de radio. Maar goed, ik wel hoor. Ik heb er niks van. We gaan even terug in de tijd. Met deze rammer.

If You Feel It, Thelma Houston was dat. Ja, uit de Houston familie natuurlijk. Ja, die kunnen wel zingen. Die weten wel waar de microfoon staat. Ik moet zeggen, ik ga je langzaam achterlaten. Met een hele mooie plaat. Ik heb zometeen Still In Love van Rolls Royce als laatste. En nu de Windjammer. Tossing and Turning. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. Ja. En ook donderdagavond zit ik er ook. Ah nee, donderdagmiddag, sorry. Donderdagmiddag 4 tot 6. Zit ik ook op Golden Rolls Radio. Als je denkt, nou ik wil wat anders horen van die beste man. Dat kan, geen probleem. Dus wat iets wat anders, Sean. Maar goed, vandaag hebben we hem compleet in de soul, funk en disco gezet. Ook wel eens een keer leuk, toch? Laat even weten wat je ervan vindt. Dennis@goldenoldiesradio.nl. Daar mag je e-mailtje heen. Laat me weten wat je ervan vindt. Als je een verzoekplaat hebt, laat me weten. Dan ga ik hem zeker voor je draaien volgende week. En wat mij betreft, maak er een mooi weekend van verder. En geniet van de vrijheid. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Real classic and always feel good. On Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208